Bueno, ba, sartu gaz monografikun tartin. Eta zet alderan gaur esan biharren, ba, eurei lagotzete hemen aurkesten.

jarraitzen dugu, Sonny Greenez. Eta ataraben 2008 urtein disku, Found One Soul Fingers, tituluaz. Zango amaika ikanteko disku duela. Einda barazela berzingi batzuk bertan. Raitel Miltonenak, Bobby Blumbans, Ted Taylor, ero Willie Nelsonenak. Bierren kanta bat epiriko, amengo diskoku. Kapit Matt.